Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, yeah.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Ook op zondag, de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedemorgen. Jouw weekend is compleet met Flevoland op de radio.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee.
13: Kijk op hollandamerika.com.
1: Dit is Flevoland.
14: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Luisteraars gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, yeah.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt een warme dag met 20 tot 23 graden bij een matige westenwind. Gedurende de middag kan een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Om 9 uur is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik komende nacht naar 12 graden. Maandag beginnen we met veel zonneschijn. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. In de middag is een lokale bui mogelijk, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt ook maandag droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdens stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater
2: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Dit is Flevoland.
21: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt een warme dag met 20 tot 23 graden bij een matige westenwind. Gedurende de middag kan een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Om 9 uur is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik komende nacht naar 12 graden. Maandag beginnen we met veel zonneschijn. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. In de middag is een lokale bui mogelijk, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt ook maandag droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
20: kozijnen. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Dit is Flevoland.
21: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt een warme dag met 20 tot 23 graden bij een matige westenwind. Gedurende de middag kan een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Om 9 uur is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik komende nacht naar 12 graden. Maandag beginnen we met veel zonneschijn. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. In de middag is een lokale bui mogelijk, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt ook maandag droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
1: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Bye.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
12: Op sunweb.nl.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Dit is Flevoland.
8: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt een warme dag met 20 tot 23 graden bij een matige westenwind. Gedurende de middag kan een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Om 9 uur is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik komende nacht naar 12 graden. Maandag beginnen we met veel zonneschijn. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. In de middag is een lokale bui mogelijk, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt ook maandag droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedemorgen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting tot 800.

0: 50 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Straks op de radio, adres onbekend.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en de confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En de vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.
12: Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Dit is Flevoland.
16: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Goedemiddag allemaal. Een week geleden parkeerden auto's in de berm om te luisteren, want wat gebeurde daar nou? Ineke vertelde in detail over de liefste vrouw uit haar jeugd, over Els Remmers uit het kinderthuis.
1: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar, extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
0: Mm-hmm. En was je dat niet gewend?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: En Els was er wel voor haar. Ineke vertelde en wij werden ingehaald door de actualiteit. Door de zoon van Els. Hij wilde haar zelf vertellen dat zijn moeder over een uur zou worden gecremeerd.
2: Hoi Ineke, met Martijn.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, ik ben de jongste zoon van Els.
1: Ja.
2: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag, dat hij net nu allemaal samenkomt, hè.
1: Wat zeg je nou?
3: Ja, wij rijden nu achter de rouwauto.
1: Niet te geloven. Echt.
2: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat je je dochter Els genoemd hebt.
1: Dat ja, want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt.
2: Ja. Ja, dat heb ik wel snel gehoord allemaal.
0: Ja.
2: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
1: Ja.
2: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
3: Over een uur.
1: Ja, ik weet niet waar het is.
0: Nou, wij verbraken het gesprek om Ineke in ieder geval in de gelegenheid te stellen om een uur later in Veldhoven te kunnen zijn. En in de tussentijd iets van wat hier was gebeurd voor haar nog maar even te verwerken. Nou, en we bleven het van de week volgen. En we kunnen nu zeggen, je ging erheen, Ineke. Kun je dat nog navertellen?
1: Nou, mijn man zei, wat ben je doortastend. Want ik trok even een andere broek aan. En ik pak de auto, ik pak drinken, een banaan. En ik pak de auto en ik ging. En ik liep achter de mensen aan, de achterste mensen, naar de aula, zeg maar.
4: Dus je was nog op tijd ook?
1: Ja, zeker. Ja, en toen ben ik naar iemand van personeel gegaan. En toen heb ik gezegd van, waar zit Martijn, zei ik. En toen zei ze daarvoor, oh, bent u die van adres onbekend? Dus iedereen wist het. En ben ik gewoon op de achterste bank gaan zitten. En het was een hele mooie herdenkingsdienst, ja.
4: Maar het moet voor jou toch heel raar geweest zijn dat je iemand zoekt. En een uur later sta je op de uitvaart.
1: Ja, als je het zo gaat bekijken, mijn hoofd zat helemaal vol.
4: Ja, dat snap ik.
1: En ik vond het leuk, mooi, dat ze mij hadden uitgenodigd. En toen ben ik gewoon naar de ingang gelopen. En dan heb ik op ze gewacht. En toen kwam eerst haar man kwam eraan. En daar heb ik een beetje uitleg gedaan, gecondoleerd en uitleg gegeven. Ja, en daarna kwam de rest van de familie. Nou, toen gaf die oudste broer, die gaf me nog een hand. En toen gaf die jongste zoon, het grafstuk, het bloemstuk, gaf die mee. Ik zeg, hè? Ja, die mag jij hebben. Ik zeg, dankjewel. En toen zei hij van, anders staat hij toch maar tegen de boom aan. Nou, en dat waren de kleuren van Den Bosch. Want ze was heel erg van Den Bosch, ook van het carnaval. En dat was dus rood met geel.
4: Ja.
1: Zo'n bloemstuk was dat.
4: Dat heb je mee in huis genomen?
1: Ja, die heb ik nou in de serre gehangen. Ja. Mooi aandenken.
4: Ja.
1: Ja. Ja, heel apart. Echt, ik kan er nog niet over uit.
4: Is er in de woorden van Martijn of van iemand anders, is jouw verhaal meegenomen?
1: Alleen zei ze dat er iemand was die haar dochter naar Els vernoemd had. Dat Els zoveel voor haar betekend had. Dat zei ze.
4: Ja, dat is dus voor jou toch ook wel genoeg, denk ik, hè? Want het was al.
1: Maar ik vond gewoon, nou, ook dat die Martijn zo hartelijk was kom maar als je het kan. En die schoondochter, die had ook zo'n mooi verhaal, echt. En dan denk ik, wat ik me kan herinneren, het was een heel warm mens. En ik had gewoon gelijk dat ik dat zo voelde.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, hebben we je niet te veel overvallen?
1: Jullie? Nee hoor, helemaal niet.
4: Oh, gelukkig.
1: Nee, ik vond het heel prettig zo het contact en hoe jullie het geregeld hebben. Zeker.
0: Nou goed, Ineke. Bijzondere Els kreeg een bijzonder slotakkoord. Dankjewel daarvoor.

0: De grote Paul Weller en de Style Council, My Ever-Changing Moods. We gaan een groot verhaal binnen.
1: In Adres Onbekend gaat elke week wel iemand naar een DNA-databank. De resultaten zijn zo vaak verrassend. Heb jij wel eens overwogen het ook te proberen? Paula Kibbel ging je voor. Zij liet zich een beetje meeslepen door iemand op de zaak. Weet waar je aan begint. Nu zoekt ze haar vader. Wie is de man die in 1957 een kind verwekte bij Ans Nihot?
0: Paula Kibbel, ben jij zomaar DNA gaan testen?
2: Zomaar gaan doen. Ik dacht, dat is leuk. Ik denk, dat lijkt me wel grappig. Maar ja, wat er dan uitkomt, dat was natuurlijk niet zo grappig. Dat was een soort shock.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie hebben een Italiaans restaurant. Er is een mevrouw. En ging zij jou voor in de DNA-test?
2: Nou, die had het gedaan. Die heeft een Nederlands en Italiaanse vader en moeder. En die dacht van, kijk hoeveel nationaliteiten eruit komen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk, wil ik ook doen.
0: Dus en daar ging je?
2: En daar ging ik. Dan zegt mijn man, nee, niet doen, zegt hij. Ik zeg,
0: dat
2: ga ik wel doen, dat vind ik leuk.
0: Ja, en dus, toen kwam dus die uitslag.
2: En toen kwam ineens die uitslag. Ik heb me helemaal gevolgd tot Amerika, weet je wel, die DNA-test. Weet je wel zo. En toen kwam dat eruit. En toen, toen kwam er ineens een of andere nicht uit. Ja, die ik denk, wie is dat?
0: En toen kwam er dus vooral uit dat jouw vader je vader niet is. Dat je een andere vader moet hebben.
2: Ja, daar komt er helemaal niet van uit, nee.
0: Kon je je dat enigszins voorstellen?
2: Nee, niet echt, nee.
0: Heb jij broers en zussen?
2: Ik heb 4 zussen. Ik heb 2 nog in leven, laat ik zo zeggen. 1 zit er achter me hier.
0: Ja, die helpt je.
2: En de andere die wilde helemaal niets van weten. Want die zegt, dat boeit haar niet. Maar ja, okay, mij boeit het nu wel. Dus.
0: En natuurlijk. En het gaat om je ouders. Zijn zij er al lang niet meer?
2: Zij was 13 toen ik geboren werd. Dus ja, dan moet je toch ook wel iets weten of weet ik het wat. Dat denk ik dan hoor. Maar ja, goed, dat is weer te veel gepraat misschien.
0: Nee, helemaal niet. Je ouders die zijn er niet meer.
2: Nee, jij bent al 45 jaar.
0: Had je het aan ze willen vragen?
2: Nou, dan had ik, als ik het had geweten, had ik het wel willen vragen. Maar toen hadden we natuurlijk nog geen DNA-testen. Dus dan had ik ben gewoon nooit achterkomen. Dus hebben ze er graf in meegenomen.
0: Ja, tenminste, als dat zo is. Hè? Want wat denk jij? Denk je dat jouw vader het geweten heeft?
2: Zou ik niet weten. Ik, misschien ook weer niet. Misschien wel. Ik zou het niet weten.
0: Het is ook helemaal niet zeker dat jouw moeder het geweten heeft. Wel dat ze het met iemand anders gedaan heeft, maar niet dat het ook van jou is.
2: Nee.
0: Maar jij bent geboren. Ja. Lijk jij op je zussen?
2: Nou, één keer hebben we zo'n dag uit met alle zussen gedaan. En dan zie je dan, soms hebben we wel eens over dat ik dan toch iets. Hun zijn meer een beetje spitsige snuitjes. En ik ben toch meer anders, voller misschien. Een hele lekkere kop met haar hebben
0: zeker.
2: We ook weer niet zo.
0: Ik zie een jaloerse zus achter je.
2: Ja. En ik ben een andere bouw. Ja, dus het is wel. Ja. Maar ik heb er nooit op gelet. Ik heb er nooit mee bezig geweest. Dat ik
0: maar je gaat natuurlijk nu wel terugdenken.
2: Ja, nu ga je denken. Ja.
0: Zijn er geen signalen geweest dat je denkt, mijn moeder deed toch anders tegen mij? Of mijn vader deed anders?
2: Nee, want ik was alleen thuis. Mijn zusters zijn heel vroeg, toen ik 7, 8 jaar was, zijn met al mijn zusters getrouwd.
0: Dus je bent ook nog een nakomertje?
2: Ja, zoiets, ja.
0: En dan ben je 68, je loopt er nu een jaar mee rond. Je bent hier naartoe gekomen uiteindelijk.
2: Ja, door mijn zus. Hè? Die zegt van, doe nou.
0: Ja,
2: dus, oké.
0: En wat doen we dan? Eens kijken. Jouw moeder was Ans Nihot.
2: Ja.
0: Het gaat over de zomer van 1957. Wat deed zij in die tijd?
2: Nou, wat ze in 1957 deed, dat weet ik natuurlijk niet. Daar was ik niet bij. Maar,
0: maar werkte ze? Was ze veel
2: later,
0: uit huis?
2: Toen ik klein was, toen in tassenwinkels gewerkt. In de juwelierswinkel. Overal huishoudelijke hulp, denk ik, zoiets.
0: En altijd in Den Haag?
2: Scheveningen,
0: dat is Den Haag.
2: Scheveningen.
0: Ja. En je zegt, er komt een nicht voort uit dat DNA.
2: Ja.
0: Heb je een naam?
2: Sophia Geertruida van der Pol.
0: Dat moet je nicht zijn.
2: Dat staat er, ja. Dat zal wel. Ja,
0: aan vaders kant.
2: Aan mijn moeders kant. Nee, natuurlijk. Dat is mijn vaders kant. Ja,
0: dat moet nu wel.
2: We eventjes,
0: Want dat kan het begin zijn van een oplossing.
2: We hebben geen kwartjes meer, dus die vallen niet. Dus.
0: laten we maar zeggen dat we die Sophia Geertruida, zei je, van der Pol, maar eens gaan zoeken.
2: Ja.

0: Never Rains in Southern California. Albert Hammond op zijn debuutalbum uit 1972. Het zal je gebeuren, doe je zomaar een DNA-test voor de lol, omdat iemand anders je voorgaat. En dan zie je in één keer, Paula Kibbel, dat je vader niet was. Had je een lieve vader?
1: Ja, was best wel een lieve vader, ja. Was altijd wel met me bezig, want mijn zusters waren al getrouwd uit huis.
0: Dus jij kreeg alle aandacht.
1: Kinderen, kleinkinderen. Dus ja.
0: Ja. Maar blijkt hij ineens je opvoedvader te zijn geweest, niet de verwekker. Heb je spijt van je DNA?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ik kan toch niet meer terug. Dus. Dus maar ik bedoel, spijt er niet van. Nee, ik vind het nu wel spannend om. Dan wil je toch weten wie iemand is. Of waar je dan echt vandaan komt. Ja, de helft dan.
0: Je bent niet meer helemaal een echte kibbel in die zin. Misschien wel Van der Pol. Want DNA leidt naar een nicht. Sophia Geertruida Van der Pol. Ja. Heb je daarop gezocht?
1: Heb ik op gezocht. Heb ik ook in mijn heritage heb ik daar berichten naar gestuurd. Naar de partner. Want dat is meneer Odding. Henk Odding. Dat heb ik ook op internet gezocht. Maar daar kon ik helemaal niets over vinden. En die berichtjes, ja, dat wordt niet geopend. Dat wordt niet naar gekeken.
0: Dat is jammer.
1: Ja, zeker.
0: Want dat zou voor jou wel de opening geweest kunnen zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Je hebt je zus meegenomen hier naartoe.
1: Ja.
0: Trekken jullie samen op in dit verhaal? Helpt ze jou?
1: Ja. Ja, toch wel. Zij heeft me ook toegezet van, joh, doe het nou, schrijf nou.
0: Ja, want was er anders de mogelijkheid geweest dat je had gedacht, nou, laat maar zitten.
1: Ja, zoiets, in dit denk leven. Ik. Ja, want misschien je bent die drempel over naar jullie toe, daar denk ik.
0: Daar ben je overheen, je bent uitgekomen.
1: Ja, daar ben ik zeker
0: over. Je bent weer op 0800 30 30 300. Dan kom je uit bij de zoekbrigade en die staat vandaag onder leiding van, dames en heren, Anne Groenman.
2: Ja, en volgens de zoekbrigade lijkt het weer eens een lastige DNA-puzzel te worden. Komt vaker voor de laatste tijd. Maar gelukkig heb jij wel die ene duidelijke match met Sophia Geertruida Van der Pol, geboren in 1967 in Delfzijl. Als we haar nou kunnen vinden vandaag, dan kan zij ons hopelijk wat meer vertellen over die familie Van der Pol. En wie weet dat er dan wel wat puzzelstukjes op zijn plek vallen op 0800 30 30 300. Ik zei al, een lastige puzzel. Er zijn nog verschillende theorieën mogelijk op basis van jullie match en het percentage wat daaruit komt. Maar voor nu houden we even de meest logische vooralsnog aan. En dan zegt de zoekbrigade dat zomaar de opa van Sophia Van der Pol jouw biologische vader zou kunnen zijn geweest.
1: Oh, de opa.
2: De opa. Dus niet de vader, want anders was het je halfzus geweest natuurlijk.
1: Hij dacht een oom eigenlijk.
2: Ja.
1: Meer, weet je wel. Omdat we zijn een beetje dezelfde leeftijd, dacht ik, wat ik zag.
2: Ja.
1: 60, maar 65, ja.
2: We zijn toch eerst op die opa gaan focussen. Okay. En als je daar meer over leert en je gaat in de papieren kijken, dan zie je dat hij Hendrik Van der Pol heet. Nou, werd hij vast Henk genoemd, denk ik dan. En hij is geboren in 1925 in Den Haag. Dus een beetje van dezelfde leeftijd als jouw moeder.
1: Als mijn
2: moeder. Dus dat is interessant.
1: Ja.
2: Hij is 33 jaar geleden al overleden in Vlaardingen.
1: Ja. Okay.
2: En het belangrijkste vandaag is dat hij twee biologische kinderen heeft gekregen.
1: Oh.
2: Een dochter Rita in 1944 en een zoon Henk junior in 1946. En die laatste, dat is dan weer Sophia's vader. Volg je het nog?
1: Ja.
2: Nou ja, voor nu denk ik, we moeten dichterbij komen bij die kinderen, bij kleinkinderen van Henk van der Pol.
1: Ja.
2: Dochter Rita moet nu 82 zijn.
1: Okay.
2: Zoon Henk, dus de vader van Sophia, die leeft helaas niet meer. Maar ja, je hebt wel een DNA-match met zijn dochter. De 59-jarige Sophia Van der Pol. Dus over haar moeten we meer weten. We willen haar heel graag spreken. En we vinden ook al een eerste spoor naar een Sophia Van der Pol en Henk Odding in Drenthe.
1: Ja.
2: En er lijkt een link te zijn met iets met een fotografiebedrijf. Dat stuurde jij ons ook.
1: Dat heb ik ook gevonden, ja.
2: Ja, dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen uit Drenthe of ergens anders in Nederland die meer over hen weet.
0: Tja, zo kom je toch weer bij die Sophia. En bij haar vader heen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Als zij nou wil bellen, ze opent dan niet.
1: Nou, bel zou ik zeggen, Sophia.
0: Ja.
1: Ik eet je niet op. Dus.
0: Nee. Had jij ons nummer toevallig? Nee, hè?
1: Nee, ik? Nee.
0: Hoor je elke 3 minuten hier. 0800 30 30 300. Gratis, maar nooit voor niets.

0: Zo, die houden lang aan. Joy is nieuw. Mama's Gone heette ze naar het tweede album van zangeres Erykah Badu.
1: Word ik gezocht?
0: Jan Willem Meijer hier, je jongere broer Ger. Jullie hadden veel contact totdat jullie ouders heen gingen. Toen kwam de klat erin. Je broer betreurt dat nog. En daar komen wel de herinneringen. Jullie werkten samen bij een groot schoonmaakbedrijf dat na vaders dood over de kop ging. En soms kwamen jullie elkaar daarna nog wel tegen op Schiphol.
2: Zijn vrouw heette Jans. Want mijn broer heet Jan, dus ik noemde hem Jan Jans en de kinderen. Hij was altijd, waarom moet ik het zeggen, altijd de harde werkende man. En ik was toch wel eens een beetje makkelijk terug toen we samen waren ook. Van ik dacht, maak je niet zo druk, joh, wat vandaag niet, kom morgen wel. Zo'n figuur ben ik ook.
1: Komt zijn broer Jan Willem Meijer vandaag al dichterbij. Ze zijn zonen uit de oorlog van Jan en Miep Meijer, een Amsterdamse familie. Hij is gaan wonen in de muziekwijk in Almere en ook zijn zoon heet Jan Willem. Senior werkte bij transportbedrijf Nagel en mogelijk kan een vriend van toen meezoeken. Tony Vos is dat. Hij had ooit een garagebedrijf.
0: Een zoektocht kan ook een laatste strohalm zijn. Volgende week is Ronald hier te gast. Voor u, zijn vader. Maar ja, een naam gaat niet vallen. Uit een DNA-test komt dat hij 53% Chinees is. Ja, dat moet dan 53% van u zijn. En dat zie je ook wel aan Ronald. Hij is uit het jaar 1973, toen u ober was ergens in Amsterdam.
1: Maar ja, waar was dat? Want de 53% match met een Chinese vader wijst nog naar niemand. Wie is toch die ene die in januari 1973 iets had met zijn moeder Els, ook wel Elisabeth? Zij was begin 20 en bij haar thuis was er veel onrust, omdat de moeder van Els was overleden.
0: Twee schilderijen van jouw moeder, Johannes Hiemstra uit Drenthe, zijn nu in goede handen bij Pietje. Bij haar zijn ze nu al 7 jaar, al sinds jouw moeder Anneke overleed. Je moeder had al jaren MS. Ze verbleef om die reden bij de Noorderbrug in Leeuwarden, waar ze schilderde bij deze Pietje. En ze heeft jou toen spullen overhandigd, toen je moeder stierf, maar deze doeken zijn nog bij haar.
3: Nee, ik heb een bak met spullen gepakt en ik ben naar het appartement gelopen. Ik heb aangeklopt en daar stond haar zoon met die van alles aan het regelen was. En die hebben de bak met spullen overhandigd. Ik heb gezegd, gecondoleerd. En ja, ik was eigenlijk nog een beetje flabbergast. Natuurlijk.
1: Het ontroert haar nog steeds het leven van Anneke de Vries. Haar oudste zoon Johannes Hiemstra was een trouwe bezoeker van haar en hij was ook haar contactpersoon. Johannes heeft een Molukse vader en hij woonde met zijn vrouw en 2 dochters in een vrijstaand huis in een Drents dorp. Hij zal nu 45 jaar oud zijn.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ze heeft in grote musicals gezongen, Annie Golden, maar ook in The Shirt, Tell Me Your Plans. Paula zoekt alles over, wat zal ik zeggen, haar DNA-vader en moet een nicht zijn, Sophia van der Pol. Daar zetten we even ons geld op, onze kwartjes, hè? Die we niet meer hebben. Gaan we naar Drenthe.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. We krijgen heel veel tips binnen over Sophia van der Pol. Haar partner Henk Odding, dank je wel daarvoor. We lijken inderdaad naar Drenthe te moeten. Want in Borger zou een schoondochter van Henk en Sophia haar eigen fotografiebedrijf hebben. Dus ja, op goed geluk belden wij op naar deze fotograaf Tessa Sanders. Zeggen die namen haar iets?
2: Sophia. Ja, dat is de vriendin van mijn schoonvader.
1: De vriendin van je schoonvader. En is jouw schoonvader dan Henk Odding, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, kijk, dan zitten we best wel dichtbij in één keer.
2: Ja.
1: Is er een mogelijkheid dat ik via jou met Sophia in contact zou kunnen komen?
2: Ik kan wel eventjes het telefoonnummer van mijn schoonvader... dit telefoonnummer even naar mijn schoonvader appen. Dat ze contact opnemen met jou...
1: Ja, dat is prima, want er lijkt best veel overeen te komen. Sophia van der Pol en ze is samen met Henk Odding. Maar ja, is het de goeie en is zij inderdaad een kleindochter van Henk van der Pol uit Den Haag? 0800 30 30 300.
3: Zij omvat veel voor mij. Samen slapen in een kleine kamer van de verpleegopleiding. Haar tante is Leni het Hart, je weet wel, van de zeehonden. En zij zelf... Tini Godliep was op mijn huwelijk en 25 jaar later zou ze ook op dat feestje komen. Maar toen was ze er ineens niet. Daarna heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Ik heb rondgevraagd van Groningen tot Pijzen.
0: Gealuurs, jullie vriendschap begon op je 18e en eindigde op je 48e. Wat tekende die jaren met Tini Godliep?
4: Ze had altijd luisterende oren. We hadden vreselijk veel plezier altijd. En we hadden een stel vriendinnen. We kwamen allemaal bij elkaar. Ook mijn vriendinnen zeiden, hoe zou het met Tini zijn? Hoe zou het met Tini zijn? En ja, ze is echt weg uit ons leven.
0: Ja, en daar proberen we wat aan te doen.
4: Ja.
0: Kun je Tini beschrijven?
4: Ja. Een vrolijk iemand. Een mooie vrouw. Altijd open voor leuke gesprekken. We wonen op kamers en dan kwam ze gezellig koffie drinken. En dan zei ik, blijf dan maar. Dat was het leuke ervan. Blijf dan maar slapen. En we mochten op die kamer geen mannen ontmoeten. En dan bleef zij slapen. En op kamers, destijds was het een beetje anders dan nu. We moesten dan tanden poetsen in de keuken. En er stond die man, de eigenaar, of de hospice, die zat dan in de keuken. En er was een ene vreemde vrouw in die keuken. Kun je voorstellen wat een hele tijd. Wat doen jullie allemaal? Nou, en dat was natuurlijk ontzettend, jonge meiden, ontzettend hilarisch.
0: Leerde je elkaar goed kennen?
4: Ja. Het was altijd zo gezellig bij haar in huis. Altijd alle vrienden kwamen. Ze had een regiment. Het was echt een binnen... kom maar binnen huis. Mijn man en ik, daar moesten een beetje snel trouwen. Dat was destijds nog. En toen nam ze ook de was mee. Ze zou naar de wasseretten gaan. Dat was leuk. Ik zei, oh ja, doe dat maar. In deze wasmachine van mijn schoonzus. Ik betaalde wel. Ik betaalde per keer. En mijn schoonzusje. Oh, woest. De was van jouw vriendin ook nog in mijn wasmachine. Ik zei, nou, betaal je er toch voor? En dat hebben we zo ontzettend gelachen. En zo, ja, het was, wel stel. Nou, rotmeiden waren we eigenlijk, wat dat betreft. We zochten ook hulp bij elkaar, ook emotionele hulp. Als er wat gebeurd was, dan konden we dat bij elkaar uitspreken.
0: Ja, wat bijvoorbeeld?
4: Nou, zo'n moeilijke patiënt. Nu is er hulp voor verpleegkundigen, maar we hadden vroeger ook... We moesten het zelf doen, alles moest je zelf maar uitzoeken. Hè? En ik kon bij haar toch wel mijn emoties kwijt.
0: Dus het was niet alleen maar lachen en gezelligheid en feestjes?
4: Nee, het was ook echt wel hulp bij elkaar, ja.
0: En ook in het persoonlijk leven?
4: Ja. Zij zat dan met die man. En dat ging dan ook niet helemaal even roze geur en maneschijn.
0: Wat had ze voor man?
4: Hij was econoom, economie had hij gedaan. En hij was gedeputeerde voor de PvdA in Groningen. En dat is later ook misgelopen. Hij werd ontslagen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar een heleboel. En hij ging om bij te klussen, ging die, roulette spelen in zijn huis. En dat ging echt om geld. En dat vond hij helemaal niet leuk.
0: Roulette spelen, dat is een hobby, maar dat deed hij gewoon voor geld.
4: Ja, extra inkomen. Nou, en dat ging niet echt om duizenden guldens of zo. Maar ja, als je met 8 of 9 mensen een roulette speelt in huis, dan is het toch een leuke binnenkomer, hè?
0: Ja, voor hem.
4: Ja.
0: Ja, deed je daar aan mee?
4: Nou, ik vond het zelf ook wel spannend soms. Maar ik had ook zoveel geld niet.
0: Nee.
4: We verdienden bijna niks.
0: Maar dat huwelijk is dus spaak gelopen.
4: Ja. En ik weet niet waar, precies. Ja, hij deed natuurlijk raar. En hij vond vrouwen ook wel gezellig.
0: Daar verloor hij zijn teenie Godlieb in Pijsen. Alle verhalen lopen vandaag door Drenthe. Dat is mooi. 0800 30 30 300. Frank Boeien.

0: daar gaat de liefde Frank Boeien. We doen alles op de tast, zingt hij. In dit liedje over rozen ging het niet. Het leven van Tini Godliep. Een leven dat 30 jaar parallel liep aan dat van Gea Luurs. Twee jonge verpleegkundigen feesten, kregen een man. Hadden zij ook kinderen?
1: Twee dochters. En door toevallig keek mijn man, die leeft nu niet meer, maar dat keek mijn man in de krant. Oh, de dochter van Tini is ook overleden. Oh, had ik toch haar toch moeten bellen?
0: Nee, je had het eigenlijk eerder willen doen dus.
1: Ja, ja.
0: En ergens was een moment, dat geeft ook aan hoe die vriendschap zich heeft ontwikkeld. Want jullie waren op een gegeven moment ook 25 jaar getrouwd. Ze is bij je huwelijk geweest, 25 jaar geleden. Was ze er niet?
1: Nee. En er was een reden voor. Ze kon op de een of andere manier niet.
0: En daarna?
1: Daarna niks meer gehoord. En er is niks gebeurd, ook geen ruzie of iets dergelijks, maar niks meer. Dus ik weet niet wat er met haar is gebeurd. Mm-hmm. Ik weet wel dat haar broer, Elcho, die is ook overleden. Het was zo'n drama in die familie, hoor.
0: Ja, en ze was zelf gemiddeld zo vrolijk.
1: Ja, ze was altijd... Ik ben een keer met haar mee geweest naar Utrecht. Heb ik bij haar moeder gelogeerd. Het was heel gezellig, door Utrecht te crossen. Ja.
0: Mis je haar?
1: Nou, ik hield er wel van. We hadden altijd zoveel plezier en zoveel nare, ja, deelde narigheid ook. Maar ja, het is helemaal weg. En ze is echt van aardbodem verdwenen.
0: Ja, jullie zijn ook geen 18 meer.
1: Nee.
0: Ja, eerder het omgekeerde. 81 zal Tini zijn. Geboren Tineke Godliep. Moeder van twee dochters Loeska en een dochter Ellen. En Ellen is er dus niet meer. Hier is Anne.
2: Ja, wij doken in Tini's familie. En van alle kanten komt direct een belangrijk detail naar voren. Want de achternaam Godliep, dat schrijf je niet met een T, maar met een D. Dus dat helpt misschien bij het zoeken. En Tini's ouders waren trouwens ook een mooi setje. Die heten Eltje en Etje Godliep. Dat bedenk je toch niet? We vinden nog veel meer namen en gegevens over de dochters, broers, neefjes. En wat leuk is, op 0800 30 30 300 wordt ook meteen gebeld door mensen thuis. Zo ook door iemand uit de familie. Het gaat om Peter Godliep. En hij valt eigenlijk meteen met de deur in huis als we hem vragen naar Tini.
3: Nou, ik ben een neef van haar.
2: Ja, en zo snel kan het soms gaan. We zitten gelijk in de goede familie. Dus dat is heel mooi. En dan is natuurlijk de vraag, kan neef Peter ons dan ook daadwerkelijk verder helpen?
3: Beperkt, want ik was meer toch ook wel met haar broer. Maar ze is van de generatie van dezelfde leeftijd als mijn tante Leni het Hart. Dus die hebben ook veel meer contact met elkaar. Dus als u daar echt contact mee kunt leggen, dan hebt u ook direct... Dezelfde leeftijdsgroep.
2: Ja, daar hebben we hem weer. Die bekende naam, Leni het Hart. Zij is de tante van Tini en haar generatiegenoot. Dus neef Peter die gaat wel voor ons op zoek naar het nummer van de enige echte, Leni het Hart. En als jij thuis meer weet over waar we haar tegenwoordig kunnen vinden, laat het dan ook even weten op 0800 30 30 300.

0: Downtown dus. Petula Clark in Adres Onbekend. Dan weer Paula over de DNA-vader. En de naam van de Pol die zo vaak valt. Anne.
1: Ja, het lijkt vandaag te kunnen gaan om Henk van der Pol. Geboren in 1925 in Den Haag. Want er zijn aanwijzingen en dus DNA-matches waaruit zou kunnen blijken dat hij jouw vader geweest is. En we hadden al een mogelijk spoor naar zijn kleindochter Sophia van der Pol. Jouw DNA-match. En jou hoor. Zou je er hebben?
2: Goedemiddag, u spreekt met Sophia. Omdat er iemand op zoek is naar mij, de schoondochter van mijn vriend Henk Odding, die kreeg een berichtje. Dus via haar kreeg ik dus te horen dat er iemand op zoek is naar mij. Mijn naam is Sophia van der Pol, geboren in Delfzijl. Je kunt me bellen op 06-510.
1: Ja, nummer genoteerd.
3: Anne.
1: Misschien zag je me al een beetje triomfantelijk kijken net. Of had ik een goede pokerface?
3: Ja. Ik zie niks, joh.
1: We hebben natuurlijk gebeld met Sophia. En alles klopt. Geboortejaar, geboren in Delfzijl. Ze is een kleindochter van Henk. Oh. Maar ja, een DNA-match met jou in een databank?
3: Dat is
1: zegt
3: er
1: niets.
4: Daar weet ik niks van.
1: Oh.
4: Nee.
1: U heeft niet ooit zo'n wangslijmstokje opgestuurd?
4: Ja, klopt. Een aantal jaren geleden. Want toen was ik eigenlijk ook heel erg benieuwd van waar kom ik eigenlijk vandaan. Nee, dat klopt. Daarom sta ik in die databank. Ik moest even heel goed nadenken.
0: Ja.
4: Maar dat klopt.
1: Het klopt wel. Phew, het is er dus toch. Ja. En daarmee is in ieder geval jouw DNA met Sophia van der Pol gevonden. Kijk, we weten daarmee nog niet 100% zeker of haar opa Henk nou inderdaad jouw vader was. Of dat het toch anders zit. Maar ik zei ja, we willen wel heel graag zoveel mogelijk over jouw opa weten. Want wie weet komen we dan samen wel dichterbij. En dus is Sophia van der Pol uit Exlo nu voor jou aan de telefoon.
0: Oh. Dat is wat we willen.
3: Nou, dat is goed dan.
0: Sophia, hallo. Goedemiddag en welkom in Adres Onbekend.
5: Ja, goedemiddag.
0: En hier is ook Paula.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, want Paula is zich rotgeschrokken vorig jaar.
3: Ja.
0: Ja, die heeft ineens een andere vader. Maar dat moet dus misschien jouw opa Henk zijn.
5: Dat kan, ja, dat zou kunnen.
0: Heb jij opa Henk goed gekend?
5: Ja, zeker als klein meisje wel.
0: Ja. En wat was hij er voor een?
5: Nou, ik vond hem als meisje gewoon heel grappig.
3: Oh nee, daar heb ik het van.
5: Ja, had gewoon heel veel humor. Ja, wat wil je daar eigenlijk weten? Misschien kun je een concreet vraag aan stellen.
0: Ja, nou, ik wil heel graag weten wat Paula wil weten, want die staat met grote ogen te kijken.
3: Nou, dat grappige, dat hebben we dan van elkaar al. Dat weet ik al, van die vader dan. Want ik ben ook wel lollig. En ja, de match van jou heb ik dan gelijk gevonden. Dus, dus ja, ik dacht ook, oh, wat gebeurt hier? Maar ik had het voor de grap gedaan. Maar dan kom jij er ineens uitrollen. En dan, en dan je man, die houdt alles verborgen. Dus ik kon niet verder komen.
0: Ja, zo kan het gaan. Maar je kan ook zeggen wat we wel hebben. Want dat glas kan ook half leeg.
3: Dus het is heel fijn.
0: Hij heeft twee kinderen. Rita van der Pol.
5: Dat is zijn dochter, Tante Rita.
0: Tante Rita ken jij ook?
3: Tante Rita.
5: Jazeker.
0: Oh.

0: in mei 1944 in Wassenaar. En volgens mij wist je wel dat ze getrouwd was en kinderen had, maar weet je de namen niet, toch?
1: Nee, dat klopt. En ik lag er vannacht inderdaad wel van wakker, want ik houd je natuurlijk bezig. Ja. En ik weet wel dat ze 1 of 2 dochters had.
0: Nou ja, laat die reageren, zou ik zeggen, op 0800 30 30 300. Ja. Want dan komen we weer ietsje dichterbij, hopelijk.
2: We zijn wel heel blij met jou, Sophia. Want zonder jou hadden we helemaal niks. Zij kon wel eens de verbinding zijn in dit verhaal. We dragen je over aan Paula. En dan eens kijken wat er nog meer getest kan worden. Dat stellen we nu uit. Want dit is het einde van deel 1 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ontworpen in Zweden.

0: Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Straks op de radio, het vervolg van Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Dit is Flevoland.
16: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: denken.
1: Wij komen alsmaar dichterbij. Paula komt ineens dichterbij. Vader was een ander. En DNA wijst naar Henk van der Pol. We zijn in zijn familie. Rita is zijn dochter en Anne is van ons.
2: Ja, en Rita die moet zich nog melden op 0800 30 30 300. Maar wel ander goed nieuws, want we hadden net Sophia van der Pol al aan de lijn. Een kleindochter van jouw mogelijke vader Henk. Okay. En er heeft zich nog iemand gemeld.
3: Oh.
2: Een klein zoon van Henk, Adriaan van der Pol.
3: Oh.
2: En hij zegt, ja, als ik Paula kan helpen door DNA te testen, natuurlijk doe ik dat dan. Dus nou, hij gaat ook in die databank. Dus
3: okay,
2: dat is hartstikke fijn.
3: Ja, spannend.
2: En misschien is het een beetje voorbarig, maar ik doe het toch. Want ik heb hier een foto van Henk van der Pol.
3: Oh.
2: Het is deze meneer met die bril waar ik een cirkeltje omheen heb gezet. Alsjeblieft.
1: Mag jij kijken of je lijkt?
2: Die middelste, ja, zeg maar.
1: Erbij, broodje
3: kijk ik
1: nou
3: daarop? Nou, het is een priester of zo.
2: Ja, kijk dan. Hij was schilder.
3: Oh, schilder.
2: Ja.
3: Oh.
1: Ja, dat. Nou, misschien dat je nu meer gaat lijken.
3: Nou ja, misschien ga ik erop lijken. Misschien. Oh, ik kan niet tekenen. Dus dat is niet, hoort niet bij mij dan. Maar ik bedoel, ja.
1: Het is toch wonderlijk?
3: Het
1: is toch wonderlijk waar je nou naar staat te kijken?
3: Ja, zeker weten.
2: Ja. Ja, dus we gaan je in contact brengen alvast met Adriaan. En we hopen nog op Rita van der Pol. Goed?
3: Ja.
1: Nou, alvast een beetje gefeliciteerd. Nou, want jouw zoektocht is daarmee voltooid. Jij kan gaan testen. En dan zien we je wel weer eens terug. Dat is fijn, hè?
3: Ja,
1: dat vind je zus gelukkig ook. Ja, dan minder vrolijk. Het leven van Tini Gottlieb was uitbundig. Waar mogelijk tenminste. Ze was zo knap. Ze kon zo goed luisteren. Gescheiden moeder van Luska en Ellen. Ze verloor veel dierbaren onderweg. En nu is ze er, zo blijkt. Zelf niet meer. Ze is, Anne, vorig jaar gestorven op 80-jarige leeftijd.
2: Ja, inderdaad. Dat hebben we jou net ook achter de schermen moeten vertellen, Gea. We hoorden dit verdrietige nieuws van haar tante. De naam is vaak gevallen. Leni het hart. Zij ging veel om met Tini. En ze kan ook heel veel over haar vertellen. Dus Gea, als jij het goed vindt, zou tante Leni jou wel heel graag willen spreken.
4: Dat is prima. Dat vind ik leuk.
2: Ja, nou gelukkig. Want dan is hier voor jou niemand minder dan Leni het hart.
1: Goedemiddag, Leni.
4: Ja, maar ik ben gewoon Leentje Gottlieb. En voor Tini was ik altijd Leentje. En ook nooit tante. Ja, want Tini is van 44, ik van 41. Dus we zijn eigenlijk, we waren meer zusters.
5: Vandaar.
4: Ik kwam daar heel veel en ze kwam heel veel bij mij thuis. We hebben zoveel beleefd. En wat Tini allemaal beleefd heeft, en zeker de laatste jaren, dat ze nergens anders meer tijd voor had. Dat kan ik me helemaal voorstellen, wat je zegt. Tini die heeft zoveel ellende. Ze had ook kanker. Ze heeft heel veel geleden. Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben tot het laatste toe, gingen we naar het kerkhof waar haar moeder ligt. En ook haar broer Eltje heeft zelfmoord gepleegd.
5: Och.
4: Dus dat zijn allemaal drama's die ze heeft meegemaakt.
5: Mijn god.
4: Ja, wat wel heel mooi is. Luska en Tini en Ellen, die kwamen altijd op alle feestjes die ik had. Met de zeehonden ook.
5: Ja.
4: En dan de eerste zeehond is ook naar Luska genoemd.
5: Nou.
4: In 1971.
5: Ach.
4: Die werd Luskus genoemd. Want haar dochtertje die sputte er net zo. En ik heb met Tini hebben we een prachtige jeugd gehad. We deden alles. Ze kwam elke vakantie kwam ze naar Farmsum. Waar ik ook geboren ben. En dan deden we de verschrikkelijkste dingen. Vlak voordat ze ook is overleden. Ja, gingen we nog Delzijl in. En dan moesten we even wat doen. Maar ze was ook niet meer goed, joh. Ze verongelukte bijna. Nee, dat was heel vreselijk om te zien. En weet je, ik mis haar nog. Want dan denk ik, ik moet even Tini bellen.
5: Ja.
4: Kun je dat voorstellen?
5: Dat kan ik me voorstellen.
4: Want leuk dat jij dat ook hebt. Jij hebt een stuk meegemaakt. Ja, ik weet wel hoe het ging. En de vrijheid. Het was de jaren 60. Alles kon.
5: Ja, daar zijn we blij.
4: Met drie man in bed kon ook.
5: Ja, nou misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Hoor.
4: Ja, weet ik niet meer. Heb je vast gedaan.
5: Het kan allemaal.
4: Als dit jouw vriendin was, dan hebben jullie dat vast gedaan.
5: Ja.
1: Ja, nou, het is toch leuk om na al die jaren Leni het hart weer eens te horen.
5: Ja,
4: ze is op 21 mei vorig 2025 is ze overleden.
5: Oh, had ik nou toch maar doorgezet.
4: Ja.
5: Ja, nou ja, jammer.
4: Ja, maar je hebt toch mooie herinneringen aan haar. Koester.
5: Oh, ik heb prachtige herinneringen.
4: Ik heb al haar brieven die we aan elkaar sturen, heb ik nog. Zij in Utrecht.
5: Die heb ik ook. Hier. Ja, ik heb ook dat brieven van de.
4: Nou, kijk, ga die lezen, dan voel je je gewoon beter. En ga een keer naar haar graf met van haar dochter.
5: Ja.
4: Kan het wel.
5: En dat is in Drenthe?
4: Ja, en we denken iedere dag nog aan haar.
5: Nou.
4: Jij toch ook?
5: Ik denk niet. Ja, nou niet iedere dag, maar regelmatig. Want regelmatig.

0: Honey, I want you so bad. We zoeken met liefde mee. Bob Dylan, ga naar adresonbekend.nl.
1: Misschien heeft hij wel antwoorden voor mijn dochter, die haar vader veel te kort heeft meegemaakt. Want zij werd geboren in 1976 en ik sleepte haar als baby mee naar het ziekenhuis waar mijn Gerard 10 maanden later stierf. En altijd kwamen er vragen. Hoe was hij? Konden we maar te raden gaan bij zijn beste vriend van toen, Ronald Laschuit.
0: Lydia Westphal, we gaan een man zoeken op zoek naar zijn herinnering. Wie is Ronald Laschuit?
2: In wezen ken ik Ronald niet zo goed. Het was inderdaad Gerard's beste vriend. En ik heb ook in het zoeken een ene gelukkig nog een kaartje gevonden. Daar stond goed zijn naam geschreven, wat ik aan jullie door heb gegeven. En daar stond ook je beste vriend Ronald. Maar nou ja, ik heb hem eigenlijk zelf niet zoveel ontmoet. Ja, met trouwen, maar dat kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. En toen is hij nog wel met zijn toenmalige vrouw een keer bij ons geweest, op mijn vorige woning. En nou ja, daarna ook weer niet. En nou ja, tot hij een keer belde van, met Ronald, ik wil weer eens even weten. Het is een tijd niet gezien en hoe is het met Gerard? Nou ja, toen moest ik dus vertellen dat Gerard overleden was.
0: Dus dat weet Ronald?
2: Hij weet dat, ja. En toen is hij ook nog een keer bij me geweest. Van, nou, hij was helemaal kapot en van slag en mag ik een keer komen? Nou, tuurlijk. Dus toen is hij een keer bij me geweest. Maar nu denk ik wat slordig van mij. Want wat was het fijn geweest als ik dat vast had gehouden. Maar ja, nu vraagt mijn dochter vaak van, ja, hoe was dat? Of als er iemand zegt hier uit het dorp, oh, ik heb je vader nog wel gekend. Oh, vertel, wat weet je? Ja, ik weet eigenlijk niks. En dat, nou ja, dus daardoor ben ik dus toch in de telefoon gekomen.
0: Weet jij nog waar je Ronald voor het eerst zag?
2: In Italië. Ja, op een uitgaansavond dat je ging dansen. En een beetje bij elkaar zat en een beetje gezellig zat te praten. En van het een kwam het ander.
0: Dus Ronald heeft gezien dat het aankwam tussen jou en Gerard?
2: Ja.
0: Dat is toch ook wel bijzonder?
2: Ja.
0: En het gaat over Gerard, dat was jouw eerste man. Heb je lang van hem kunnen genieten?
2: Nee. In 71 zijn we getrouwd. En in 77 is hij overleden.
0: Zag je dat aankomen?
2: Nee. Nee. Ik was zwanger. Eerst nog een miskraam. En nou ja, was hij ook niet echt, nou ja, dat moe en alles. En nou, daarna was ik dan zwanger. En dat ging eigenlijk allemaal met mij, maar ook met hem goed. Nou, aan het eind was hij steeds heel erg moe en wit. En nou ja, dat dacht je dat allemaal een beetje door die zwangerschap kwam. En dat tot alle dagen riep. En hij was hovenier, hij werkte buiten. Dus het was eigenlijk altijd Hollands welvaren. Maar nou ja, dat werd ook minder. Nou ja, dus toen zijn ze gaan zoeken. En toen werd hij met spoed opgenomen.
0: Wat had hij?
2: Leukemie.
0: Ja, in die tijd was er weinig aan te doen, denk ik.
2: In die tijd was er weinig aan te doen. En in die tijd was er ook nog, ja, dit wordt nu allemaal veel meer open besproken. Dus ik heb dat eigenlijk altijd voor mezelf gehouden.
0: En moest jij dan elke keer met je net geboren dochter, bij wijze van spreken, onder de arm op ziekenbezoek in dat ziekenhuis?
2: Ja.
0: Dus zij heeft haar vader maar heel kort meegemaakt.
2: Ja, zij is bijna in het ziekenhuis opgegroeid. Ik ging naar het middagbezoek met zijn kinderwagen.
0: Heeft zij hem wel lang genoeg meegemaakt om hem ook te kunnen missen?
2: Toen hij niet meer in dat bed lag. En zij kroop dan vanuit haar kamertje naar de slaapkamer. En toen was papa er niet. Dus toen was het papa nou. Ja, ze was 10 maanden, 9 maanden dat hij weer het ziekenhuis in ging. Dus ze kon niet lopen, maar ze kon wel, dat is papa nou. En dan kroop ze naar de huiskamer en daar stond zijn foto. En daar was het papa daar. Ja, papa daar. En dan ging ze een kusje op de foto geven.
0: Ja, dat is alles. Kan vaders boezemvriend van toen, Ronald Laschuit, iets toevoegen? Twee vrienden waren het uit Amsterdam-Oost. Ronald heeft met Margriet op het zand gewoond.

0: Feels Like Heaven uit Schotland. Fiction Factory. Moeder Lydia verloor haar eerste man Gerard Schmitz binnen een jaar nadat hun dochter is geboren. En ondanks dat ze een halve eeuw verder zijn, leeft de behoefte sterk aan herinnering van een beste vriend van toen, van Ronald Laschuit. Voor je dochter, ja, die toch ook 50 is?
1: Ja, bijna 50.
2: Wil ze dan niet zelf meepraten?
1: Nee. Ik heb het wel eens aan haar gevraagd. Nee, hoor, zegt ze, mam, raad maar. Oké. Ja, en inmiddels de tweede vader is ook overleden. En dat, dus de stiefvader, om het zo te zeggen. Maar voor haar was dat de vader. Ze hebben veel meegemaakt, laat ik het zo zeggen.
2: Mm-hmm. En Ronald Laschuit kan in deze dan belangrijk zijn?
1: Ja, ze wil het niet weten. Omdat, nou ja, stel dat hij niet gevonden wordt. Stel dat, ik bedoel, dat loop ik nu zelf. Ik ben er ook de hele dag mee bezig. Ik ben ook een beetje van dezelfde laatste dagen. Maar dat heb ik er wel voor over, hoor. Hij zou ook 77, 78 zijn. Dat is tegenwoordig niet oud, maar het is toch ook alweer op leeftijd. Dus ja, leeft hij nog? Dat weet ik niet.
2: En wat kan helpen? Hij heeft best een onderscheidende achternaam. Ronald Laschuit. En hier staat hij geschreven met dubbel S-C-H-U-Y.
1: Ja.
2: En dan een T.
1: Dat wist ik helemaal niet. Ik heb ook heel lang moeten denken van wat is zijn achternaam voordat ik hier aan begon. En dan schreef, want dan was ik het weer vergeten. Toen ben ik eigenlijk al mijn fotoalbums nog eens een keer gaan zoeken. En dat had ik al eens een keer bepaalde dingen gedaan. Dat ik dacht, nee hoor, het is er niet. En het is met rest, ik zeg het raar, of de duivel ermee speelt. Op het moment dat ik de eerste keer door jullie gebeld werd, had ik net ineens een kaartje in mijn hand van dat we verloofd waren. En daar stond dus een tante van Ronald met goed de naam Laschuit geschreven.
2: Ja, dat was een mooi toeval. Google deze naam en je komt op een genealogie-site dit tegen. Deze achternaam is erg zeldzaam. Het is aannemelijk dat deze ongebruikelijke bijnaam Laschuit, die een achternaam werd, oorspronkelijk aan één persoon werd gegeven. Met andere woorden, alle dragers van deze achternaam zijn wel vrijwel zeker verre verwanten. Nou, Anne.
3: Ja, eitje toch? Dan hoeft er maar één Laschuit op te bellen en dan ben je er. Doe dat dus ook vooral op 0800 30 30 300. En gelukkig hebben wij tot die tijd ook altijd nog het Amsterdams archief. En daar popt een Ronald Edward Laschuit omhoog, geboren in 1948. En wij denken dat hij wel eens de man kan zijn die we zoeken vandaag, Lydia.
1: Oh, Ronald Edward. Nou, dat is al een heel eind. Dan zijn jullie wel heel dichtbij gekomen in ieder geval.
3: Ja, dat is aardig dat je dat zegt, maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Dit is alleen nog maar het archief en nu moeten we dichterbij zien te komen. Misschien gaat dat vandaag wel lukken via een dochter van Ronald. Nanda Laschuit heet zij. En zij runt namelijk B&B De Neshoeve in Ens in de Noordoostpolder. En daar moeten we denk ik zomaar eens naartoe proberen te bellen. Als jij nou thuis denkt, nou vergeet die omweg, want ik ben veel sneller. Want ik ken of ik ben Ronald Laschuit van een jaar of 78 uit Amsterdam en later het zand. 0800 30 30 300.
4: We hebben ze.

0: Ik ben niet meer bang, Hanna May en Bluff.
1: Word ik gezocht?
0: Jullie wachten een brief, dochters van Anneke Zwarts. Jullie moeder was maatschappelijk werker bij het JAK. En daar is Marlijn terechtgekomen, lang geleden. En nu heeft zij een brief gevonden van jullie moeder, 5 kantjes lang, waarin ze haar betrokkenheid toont bij deze Marlijn die van huis wegliep. Het is een super lieve brief, in haar woorden, gericht tot haar vader.
2: Ja, toen ik die brief tegenkwam, dacht ik van, oh, wat zou het fantastisch zijn als zo'n brief nog bij die dochters terecht zou kunnen komen. Weet je, die brief is wel aan mijn vader geschreven. En het ging een klein beetje ook over mij. Maar het gaat, die hele brief is natuurlijk, ja, die laat zien wat zij te vertellen heeft.
3: Alsof je Anneke Zwarts dwars door de brief heen leert kennen. Ze is maar 45 jaar geworden, want in het jaar 1967 werd ze aangereden door een vrachtwagen. Ze liet 2 dochters na, met wie ze vermoedelijk in Dordrecht woonde. En Anneke Zwarts was maatschappelijk werkster bij het JAK, samen met Ineke Blankenstein.
0: En jij hebt zo'n naam die van tijd tot tijd door het hoofd gaat. Marie-Louise Kind. Je komt uit Klingen. En je deelt een apart verleden met Janet uit Hogeveen. Zij las als kind een boek over een meisje dat zomaar een brief verstuurde naar een school in een stad en vroeg of iemand wilde terugschrijven. En dat inspireerde haar. Zij is ook gaan schrijven naar jouw school.
3: En zo vonden ze elkaar 60 jaar geleden toen ze 12 jaar waren. Marie-Louise Klint moet dat nog weten. Ze schreef eens dat ze voor de deur heeft gestaan bij Janet in Drenthe, terwijl Marie-Louise daar ver vandaan woonde, want Klingen ligt in Zeeuws-Vlaanderen. De ene na de andere brief ging naar dit adres. Gravenstraat 106 in Klingen dus.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.
4: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Irene was nog nooit in Nederland, maar ze is wel 100% Nederlands. Haar moeder Dora was getrouwd met Lodewijk, maar beide gingen vreemd. En moeder raakte zwanger van Lodewijks beste vriend. Ze vluchtte naar Amerika, waar dochter Irene het zekere voor het onzekere nam.
5: I took a DNA test because in my heart I wanted my papa Lodewijk to be my father because I look so much like him and my grandmother, his papa or his mother.
0: Yeah.
5: And so I thought that was papa was my father Lodewijk.
0: Yeah.
5: But the DNA says no.
0: Ja, DNA zegt je bent toch van Jeff. Wij vonden zijn dochters.
6: Hi.
5: Greetings from America. Surprise.
6: Yeah.
5: Wow.
6: Yeah.
5: Did you know about me?
6: Mijn moeder heeft wel eens laten vallen dat mijn vader nog een dochter zou hebben. En ik hou heel veel van hem. En hij is 25 jaar geleden overleden in november, de 27e. En we missen hem nog iedere dag.
0: En de vraag is, komen de 2 werelden samen? Komt Irene dichterbij haar biologische vader Jeff? Of houdt ze vast aan de naamgever van deze aflevering, Papa Lodewijk?
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: out for free. Zo klonk een toekenhit in een raccoonrijk adres onbekend. Wij zoeken vaders beste vriend Ronald Laschuit.
1: En we hebben gebeld met B&B De Neshoeve in Ens en spraken daar Nanda Laschuit. Klopt het inderdaad dat haar vader Ronald Laschuit is en dat hij samen met Margriet van Amsterdam naar het Zand verhuisde?
2: Oeh, ja, dat zou kunnen, dat hij met Margriet... Maar ja, goed, Margriet was er voordat mijn moeder... Daarna is ze dus getrouwd met Silzia. Dat was natuurlijk mijn moeder, dus die verhalen ken ik wel. Maar wat daarvoor... Maar alles klopt eigenlijk.
1: Ja, het Zand weet ze niet zeker, maar alles klopt. Dit is inderdaad de dochter van Ronald, Lydia.
3: Oeh. Oh, hè? Ja, dan... Is er in ieder geval nog hoop, natuurlijk.
1: Ja, dat is er zeker. Want Nanda denkt dat het wel moet lukken om met Ronald in contact te komen in Lelystad. Hopelijk straks meer.
4: We hadden hem al bijna weggegooid. De zoektocht van Mark naar Jan de Roos. Vast een aardige man hoor, daar niet van. Maar een dienstkameraad, daar doen we niet aan. Maar nee, Jan was veel meer dan dat. Een waardevolle vriendschap gedurende 7 vette jaren. Ze gingen er samen op uit, bowlen, meezingen met muziek... en Mark was getuige op Jans huwelijk. Mark speelde daar zelfs een rol in.
0: Oh, Mark Verwiel, maak deze zin eens af. Want zonder jou?
5: Natuurlijk niet hoor, ja.
0: Ja.
5: Ja, ja. Ja, zo heeft hij het me wel verteld. Hij zegt, en daarom ben jij mijn getuige.
0: En waarom was het anders niet doorgegaan?
5: Nou, het testosteron van een man zit nogal hoog af en toe. Er waren dames in Hilversum, geloof ik, bij die bowlingclub, waar Jan ook wel interesse in had.
0: Oh, hij was gewoon populair.
5: Ook, ja, zeker wel.
0: Ja, ik vertaal het in zijn voordeel, hè? Dat begrijp je.
5: Ja, ja. Ja. Nee, zonder meer. Ik heb tegen hem gezegd dat hij dat soort dingen niet moest doen. En blijkbaar heeft hij daar naar geluisterd.
0: Ja.
5: Ik vraag me wel af, is het nog een paar? Hè? Is het nog een stel? Ja.
0: Want ze trouwden in 1980?
5: Ja, 10-10-80.
0: 10-10-80. En daar was jij getuige?
5: Ja. En ik was een fotograaf van zijn trouwerij.
0: Maar waren jullie ook concurrenten in de liefde?
5: Nee, dat wil zeggen, we werden wel eens gezien als broers.
0: Leken jullie ook op elkaar?
5: Ja, we hadden wel iets van elkaar. De kleur haar. De mijne waren wat langer. Ik heb de militaire dienst met een aantal weken met een haarnetje moeten lopen. Dat was toen in die tijd.
0: Ja.
5: En de mijne die kwamen tot aan mijn schouder. En allebei een smal gezicht, blauwe ogen. En hij was gewoon wel een halve kop langer dan ik.
0: Oh ja, dat scheelt dan wel weer, hè?
5: Ja.
0: En in die militaire dienst die je aanroert, daar deden jullie allebei iets met de zieken?
5: Ja, ja. Op de ambulance. En op de ambulance kwam ik Jan dus tegen. Daarna heel veel plezier gehad samen.
0: Ja, want die vriendschap zette zich voort.
5: Ja, we zijn samen lid geworden van een bowlingclub in Hilversum. Daar hebben we een jaar competitie gespeeld.
0: Ja, klinkt op zich niet heel spannend.
5: Nee, maar was wel heel leuk. Jan trouwde 10-10-80 met Hedy. En mijn geheugen laat me dusdanig in de steek. Dat wil zeggen, haar achternaam, die weet ik echt niet meer.
0: Oh nee. En hoeveel Jan de Rozen ken jij?
5: Nou, we hebben zo vaak gezocht naar Jan. Als je dan Jan de Rozen ingeeft, dan komen er zo gigantisch veel tegen.
0: Dus jij zegt geen begin aan?
5: Daar is echt geen begin aan, nee. Nee.
0: Jammer.
5: En,
0: wat zijn de herinneringen aan jullie uitgaansleven?
5: Ja, nou komt ineens die naam schiet me nou te binnen van die kroeg waar ze dus Gino Vanelli draaiden. Dat was volgens mij Brutus. Was ik een klein smal straatje in Amersfoort. Een andere kroeg, daar weet ik de naam niet meer van. Maar volgens mij heette die kroeg waar Gino Vanelli zo intensief werd gespeeld. En dat hoorde je dus gewoon op straat.
0: Dus je werd gewoon doodgegooid met die muziek van Gino Vanelli als je daar langs
5: ging. Ja, ja, ja, ja.
0: En denk je dat zoveel jaar later dat hij daar nog op zou kunnen aanslaan als we Gino Vanelli draaien?
5: Ja, zeker wel. Ja.
0: En dan hebben we hier natuurlijk in de bak een aantal grote titels staan, zoals You Gotta Move en Wild Horses. Wat zou jij prefereren?
5: Ik denk We Gotta Move. Ik moet zeggen, ik heb hem inmiddels ook op mijn muzieklijsten staan een aantal keren. En ja, ik... Ja, dan komt ook die herinnering terug. En dat is ook de reden dat ik om nu zoiets heb van... Ja, we hebben het er al zo vaak over gehad, mijn vrouw en ik. Die herinnering komt iedere keer omhoog bij Gino Vanelli, ja.

0: we gotta move. Nee, people gotta move. Jan de Roos uit Haarlem was ambulancebroeder en fysiotherapeut. Is hij ook geworden daarna. Hij is met pensioen inmiddels. Hij zou kunnen aanslaan op de gedeelde muziek die ontsteeg uit de kroeg. Muziek van Gino Vannelli, helpt dat al, Anne?
1: Nou, wie weet. Wat in ieder geval wel heel grappig is. Jan houdt van Gino Vannelli. En hij is getrouwd met Heidi Ravelli. Dat is die achternaam die jij niet meer wist. Nou ja, goed. Verder kregen we ontzettend veel goede tips binnen over Jan de Roos. En ik dacht, ja, dan hoef ik er eigenlijk ook niet langer omheen te draaien. We kregen Jans telefoonnummer. En Jan, de zoektocht is daarmee dus...
2: Ja, gelukt.
1: Ja, ik wou zeggen opgelost, maar gelukt. En Mark, vanaf de camping in Friesland is Jan de Roos. Dus hier voor jou.
2: Dat is Mark. Hey. Hallo.
3: Hallo. Dit had ik dus niet verwacht.
2: Ach, gastje, wat mooi.
3: Jongen, jongen toch. Dat is gaaf.
2: Ja. Hey. Nou, ik was ontzettend verrast en blij toen ik... een en ander hoorde, want ik heb afgelopen periode wel dingen achter de rug en zo. En ja, hoe lang zit er tussen? 40 jaar of zo, weet ik veel.
3: Ja, zoiets.
4: Ja,
3: ja, ik heb ook al wat achter de rug, maar daar gaat het niet om. De herinnering die blijft.
2: Ja, fantastisch. Maar...
0: er zijn wel wat dingen van je teruggehaald, Jan.
3: Ja, zeker. Ja,
0: Jan. Zo zal ik 10-10-1980 niet vergeten.
3: Ik weet nog dat we een balpen kregen met die datum erin gegraveerd.
2: Ja.
3: Een parkerpen, weet je het nog?
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Maar nee, de pen heb ik niet meer, maar de datum zit nog wel in mijn hoofd.
2: Nou ja, dat was ook de bedoeling. Daarom hebben we die datum destijds gekozen.
3: Nee, dat is stikleuk. Goh, wat genoeg.
0: En ben je nog bij Heidi?
2: Nee.
3: Ja, dat snap ik, ja.
2: Nee, dat is alweer 25 jaar geleden overgegaan. En dan ben ik hertrouwd met Tony. Maar ik denk zeker... Ben jij nog met Franka?
3: Zo, dit jaar 50 jaar.
2: Kijk, ja, de tijd vliegt.
3: Ja. We gaan eens wat afspreken, hè?
2: Ja, 100%.
3: Iedere keer als we in de buurt van Haarlem kwamen, hadden we zoiets van... we moesten eigenlijk toch gewoon eventjes langs Jan kunnen rijden. En woon je nog in Haarlem, Jan?
2: Nee, in Amsterdam, Mark.
3: Amsterdam?
2: Ja, buiten Veldert.
3: Nou, wij wonen nog wel in Brabant, maar we zijn ook wel een keer of 5 verhuisd.
2: Ja.
3: Dan spreken we met elkaar af. Hartstikke leuk.
2: Ja, gaan we doen, jongen. Hartstikke leuk. Ja, ik ben ontzettend blij dat je aan de telefoon bent. Heel bijzonder.
3: Ja.
2: Kijk er naar uit, Mark.

0: Jolene, pik mijn man niet van me af, zingt Dolly Parton in Jolene.
1: Het vertrek.
0: Zo vaak eindigt een zoektocht bij de DNA-databank. Paula en haar nieuwsgierigheid begonnen daar. Wie was haar vader? Wie ging in 1957 om met moeder Ans Niehot uit Den Haag? DNA bracht ons voorlopig bij neef Adriaan van der Pol. Gea mist vriendin Tini en vond Tini's tante Leni het hart. En Jan de Roos is ook weer terug. Lydia vroeg haar man en kreeg een dochter. En die dochter kent haar vader Gerard vooral van een foto, niet van de verhalen. Maar vader had een grote vriend op school al, op de vervolgopleiding, Ronald Laschuit. Kan hij vader, die in de jaren 70 stierf, meenemen naar nu?
2: Nou ja, we spraken net al Ronalds dochter Nanda in Ens. En zij zou de boodschap aan haar vader doorgeven. Dus ja, achter de schermen waren natuurlijk alle ogen gericht op de telefoon. En Lydia, hij heeft ons gebeld. Ronald is gevonden.
3: Ja. Oh, het gaat allemaal wel. Ja, wat een verrassing.
2: Ja, verrassing is het zeker. En we gaan het nog mooier maken. Want Ronald, die is hier hartstikke blij mee. Die wil jou heel graag spreken over Gerard. En dus is hier voor jou vanuit Lelystad Ronald Laschuit.
3: Zo, nou, daar schiet ik wel even vol van.
4: Hoi. Ja, ik ben Ronald.
3: Nou, die stem klinkt nog als 50 jaar geleden volgens mij.
4: Ja, hè. Dat is weinig veranderd, denk ik.
3: Wat leuk. Oh, wat geweldig, Ronald.
4: Ja, echt heel apart, hè. Ik vond het ook echt heel apart.
3: Ja.
4: We hebben een heerlijke tijd gehad samen, hè.
3: Ja.
4: Maar het is alleen jammer dat we elkaar uit het oog verloren zijn. Het is eigenlijk best triest.
3: Ja, achteraf wel. En dat voel ik mezelf ook wel debet aan. Dat ik denk van, god, waarom heb ik dat laten schieten? Maar ja, er is bij mij natuurlijk of, ja, toen al veel gebeurd doordat Gerard al zo jong is overleden.
4: En,
3: ja, nou ja, daarna ben ik na 7 jaar nog een keer getrouwd. Die is ook overleden. En daarna heb ik een relatie gehad en die is ook overleden. Dus,
4: dat zit je niet mee.
3: Nee, maar ja, voor de rest ben ik gelukkig gezond en ook wel optimistisch hoor. Maar moet ik eerlijk zeggen, dat mijn dochter die heeft dan wel eens van, goh, die begint er nu meer moeite mee te krijgen dat ze de vader niet gekend heeft. Maar ze wil hier tot nu toe niet aan meewerken hoor. Maar als ik er wat meer ga vertellen, uiteraard wel.
0: Ronald, waarom was hij zo'n goede vriend van jou?
3: Ja.
4: Ja, wat ik moet vinden. We hadden een klik met elkaar. Ik weet niet hoe dat kan. Ja.
3: Ja.
4: Hij was natuurlijk heel serieus. En ik was, hoe moet ik zeggen? Ik zie het morgen wel. Of hij was extreem leergierig, laat ik het zo zeggen. En ik was heel makkelijk. En dat, zo hielp hij mij heel erg met bepaalde dingen. Waardoor ik ook wat meer interesse kreeg in leren en dat soort dingen. Ja, snap je zoiets?
0: Ja. Dus hij heeft jouw carrière gered?
4: Hij heeft best wel mijn carrière gered, absoluut. Want ik heb door hem met examen, hè, van hij moesten we tekeningen maken, kostenbegrotingen. En nou, ik vond het een verschrikking. Hij zegt, ik heb het al klaar. Hij zegt, als je het een beetje verandert en andere bedragen en andere vormen van tekeningen erbij doet, dan valt het helemaal niet op. Zo was hij. Dan heb ik even goed een goed cijfer gehaald. Door hem.
3: Ja.
0: En jullie gingen samen op vakantie naar Italië.
4: Ja.
0: Weet jij nog dat hij daar Lydia, die je nu in de telefoon hebt, tegenkwam?
4: Ja, dat weet ik nog. Want ik zit met die foto's, kan ik haast niet meer vinden. Maar ik weet nog goed dat we met twee meisjes en twee jongens, met Gerard, ik en
3: Rina
0: was
4: er. We zaten op een muurtje.
3: Ja.
0: En toen dacht jij, twee gaan elkaar vinden?
4: Nee, dat weet ik niet. Ja, er zat wel wat in, ja. Ja.
0: Ja. Dat had je goed gezien.
4: Ja, inderdaad, maar dat dacht ik ook met de meisje wat ik toen had. En het is nou niks geworden. Oh, dus, ja. Zeg maar dus. Maar dat vind ik wel leuk dat het toen wel wat geworden is met hun, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En nou praten jullie met elkaar over hem.
4: Ja.
0: En wat denk je, Lydia? Is dit iets om met je dochter te gaan delen nu?
3: Ja, ik zit met dikke tranen.
4: Ja,
3: ik vind het wel bijzonder.
4: Het is best heel emotioneel. Dat, ja.
3: Ja, het is geweldig. Dat, dat, ja, dat,

0: Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel.

0: buitenlevenvakanties.nl.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tieneke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Dit is Flevoland.
1: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en wordt het ongeveer 23 graden bij een matige westenwind. Gedurende de middag kan er een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Straks op de radio de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het

0: mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Dit is Flevoland.
11: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en wordt het ongeveer 23 graden bij een matige westenwind. Gedurende de middag kan er een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loop.

0: van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Dit is Flevoland.
12: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 50 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wissend bewolkt en wordt het ongeveer 23 graden bij een matige westenwind. Gedurende de middag kan er een stapelwolk uitgroeien tot een onweersbui, maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen.

0: Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Dit is Flevoland.
11: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het aanvankelijk overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk in de provincie, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond is het wisselend bewolkt en droog. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Actie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werkt...

0: maken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
4: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Dit is Flevoland.
10: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het aanvankelijk overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk in de provincie, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond is het wisselend bewolkt en droog. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: 9.
1: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: schuine streep nalaten.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Straks op de radio de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het aanvankelijk overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk in de provincie, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond is het wisselend bewolkt en droog. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Roma de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het aanvankelijk overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk in de provincie, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond is het wisselend bewolkt en droog. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. En noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het aanvankelijk overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk in de provincie, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond is het wisselend bewolkt en droog. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Over Flevoland gesproken, met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. De onderhandelingen voor een nieuw college in Zeewolde zijn eigenlijk nu pas echt begonnen. Het blijkt in de jongste gemeente van Flevoland toch een heel taai proces om tot een werkbare meerderheid te komen. Kees Steiger, ja, we zitten nu ruim 10 weken na de verkiezingen. U was met Zeewolde Liberaal een van de winnaars. U ging naar 3 zetels. Maar bent wel veroordeeld, zoals het er nu naar uitziet, tot een oppositierol. Waarom loopt het zo moeizaam rond die coalitievorming?
2: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar dat heeft voornamelijk te maken met de personen. De informateur die is bezig geweest en vooral gekeken naar, krijg ik de neus door dezelfde deur heen. En aan het begin van de informatieronde heb ik een keer geroepen van, als ik puur naar de inhoud kijk, ben ik er met een week uit. En dat betekent gewoon dat als je gewoon naar de programmatische punten gaat kijken van de partijen, dan kun je er heel snel uitkomen. Maar ga je naar de personen kijken, en wat die personen in het verleden gedaan, gezegd en hoe ze opereren, ja, dan wordt het een stuk moeilijker.
1: Laten we het proces een beetje doorlopen. Het begon ook wat rommelig natuurlijk, omdat al 2 lijsttrekkers gelijk na de verkiezingen uit de raad vertrokken, uit de teleurstelling. Toen werd er natuurlijk gesproken over Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie, de huidige 2 coalitiepartijen die hun meerderheid hebben verloren. Die gaan nu verder praten onder leiding van nu de formateur Ton Roerig over een coalitie met de VVD. U was daar op zijn zachtst gezegd teleurgesteld over toen die oplossing werd voorgesteld. Dat lag toch ook wel voor de hand om, ja, met aanvulling van de VVD weer tot een meerderheid te komen?
2: Ja, dat is misschien wel een logische conclusie die je kunt trekken. Kijk, als je gaat kijken naar de uitslag zoals die er ligt, dan is de zittende coalitie gehalveerd.
1: Ja.
2: En wij zijn gegroeid en de VVD ook. Dat is een signaal wat de kiezer heeft afgegeven. Wij hebben 1503 mensen achter ons gekregen op het verhaal wat wij gebracht hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dat kun je niet zomaar negeren natuurlijk. Daar moet je wat mee. Toen de vraag kwam aan Leefbaar Zeewolde wat zij vonden van de uitslag, toen waren ze heel blij met 5 zetels. En dat betekent dus dat ze eigenlijk veel slechter verwacht hadden. Anders ben je er niet blij mee.
1: Nee, nou, ze werden nog steeds de grootste.
2: Dus zij zagen de bui al hangen. Nou, zij zijn gelukkig door het oog van de naald gekropen en zeggen daarmee van, wij zijn terug bij de situatie van voor de vorige verkiezingen.
1: Ja.
2: We gaan dus in feite in hun gedachtegang terug in de tijd en dan verandert dus niets.
1: Maar goed, u had natuurlijk kunnen aanschuiven, hè? Want de informateur, toen hij nog informateur was, zei in zijn verslag dat er nog de mogelijkheid was om een 4e partij toe te voegen. Ja. Krijg je een nog breder draagvlak, was de gedachte. U had zomaar kunnen aanschuiven, u hebt dat afgeslagen. U hebt eigenlijk meteen al de deur dichtgegooid.
2: Ja, dat is vrij logisch, hè? Want een 4e partij is niet nodig voor een meerderheid. Wij zijn de 3e partij. En we worden uitgenodigd dan om de 4e partij te worden. En daarmee word je dan het 5e wiel aan de wagen. En dat is ongeloofwaardig. Dat gaan we niet doen. En,
1: maar je hebt dus eigenlijk zomaar een wethouderspost afgeslagen.
2: Ja, maar wij zitten niet voor het plus. Hè? Dat moet wel duidelijk zijn. Wij kijken naar het belang van Zeewolde en we kijken niet naar het plus.
1: Ja.
2: Want als je in de informatie ronde hebben wij wel gezegd dat naar onze mening een hele sterke coalitie Leefbaar Zeewolde, VVD, Zeewolde Liberaal zou zijn.
1: Mm-hmm.
2: Heeft ook een stevige meerderheid.
1: Ja, dus eigenlijk u op de plek van de ChristenUnie.
2: En ja, exact. Ja. En dat is ook in de 3e optie het geval geweest.
1: Ja.
2: Daar stond oorspronkelijk Zeewolde Liberaal als potentiële kandidaat ervoor. En die is verwisseld, uitgeruild met de ChristenUnie. Omdat de PvdA daar opmerkingen over maakte. Want die geeft eigenlijk voor hun linkse ideeën hebben ze liever de VVD dan Zeewolde Liberaal.
1: Ja, de Zeewolde politiek is af en toe ook wel wat gecompliceerd. Blijkt natuurlijk ook wel een beetje uit het feit dat Leefbaar Zeewolde natuurlijk al heel lang een dominerende rol speelt. Is eigenlijk al bijna 30 jaar de grootste. Gehalveerd bij de afgelopen verkiezingen, maar nog wel altijd de grootste. Dat is ook wat ingewikkeld, hè? Want normaal zeg je tegen een verliezer, ga maar in de oppositie. En zeg je tegen de grootste partij, ga maar in het college. Maar ja, Leefbaar is het allebei.
2: Ja, en dat complicerende factor is dat er een ongeschreven regel is dat de grootste partij in feite de onderhandelingen begint.
1: Nou.
2: Dat is geen regel, dat is ook geen wet. Vandaar dat ik die opmerking maakte. Ik ben er al gauw uit. Ik noemde dat overigens de Raad van Elf. En die zou er ook snel uit kunnen komen.
1: Maar goed, er speelt natuurlijk ook nog dat de afgelopen periode toch ook wel een hoop frustratie heeft opgeleverd bij met name de oppositiepartijen van toen. Want zeker door de meerderheidspositie van Leefbaar Zeewolde hadden zij echt het gevoel dat ze voor spek en bonen erbij zaten. Daarom heeft Ton Roerig ook een oproep gedaan om tot herstel van vertrouwen te komen. Er moeten alle partijen eigenlijk die moeten met elkaar een gesprek gaan voeren over een cultuurverandering in het bestuur. Spreek u even aan, help uw ervaring. U bent echt een doorgewinterde rot in de politiek van Zeewolde. Want u bent nu terug in de raad, maar bent al 13 jaar raadslid geweest voor de VVD. Zeewolde Liberaal hebt u opgericht. Wat is er volgens u nodig voor een cultuurverandering?
2: Ik denk dat je die cultuurverandering op dit moment wel gaat zien gebeuren. Omdat een aantal sleutelpersonen uit het verleden inmiddels van het toneel verdwenen zijn. Althans naar de achtergrond verschoven. Dus dat helpt al. Wat je in Zeewolde al heel gauw ziet is dat er om de hete brei heen gedraaid gaat worden. En dus het gaat jaren en jaren duren voordat er ergens een besluit over genomen wordt. Kijk naar het G-gebied.
1: Ja.
2: En dat gevaar zit er ook nu weer in. Dat in feite de VVD voor de lieve vrede zeg maar de zaken op de lange baan gaat zetten.
1: Ja, want dat wordt natuurlijk wel een belangrijk strijdpunt in de coalitieonderhandelingen. In aanloop naar de verkiezingen heeft de VVD heel nadrukkelijk gezegd bouwen is voor ons belangrijk. Ook in het G-gebied willen ze honderden woningen neerzetten. Leefbaar Zeewolde, daarvan is bekend dat dat een heilig huisje is. Er wordt niet gemort.
2: Dat is hun raison d'être.
1: Ja.
2: Daar
1: moeten ze dus het over eens zien te worden.
2: Ja, zonder. Dat wordt niks natuurlijk. Nee.
1: Want maar gaan ze eruit komen?
2: Nou, in principe niet. Dus dat wordt een ad infinitum. Tot in het oneindige wordt erover onderhandeld. En dan.
1: Ja, maar goed, er is haast geboden. Hè, want ook in Zeewolde zijn woningen nodig.
2: Ja, en dan wordt het besluit genomen van we gaan dat op de lange baan schuiven. Als je heel goed luistert naar wat de informateur gezegd heeft in de raadsvergadering, zegt hij dat ook feitelijk. Dus het moet een beetje voor hun uitgeschoven worden.
1: Hmm.
2: En daarmee kom je er dan mee weg.
1: Want
2: dan
1: maar behalve voor die mensen die een woning zoeken.
2: Nee, dan ga je kijken naar vergezichten. 2060 werd er genoemd.
1: Hmm.
2: Allemaal onzin. Want we hebben nu de problemen. Hmm. Nu zijn er woningen nodig. Er zijn wachtlijsten van vele, vele jaren. Schrijnende gevallen in Zeewolde van mensen die op straat komen te staan. En toch wordt door de coalitie tot dusver er niets aan gedaan.
1: Maar
2: de VVD heeft daar wel hele boze woorden over gezegd. En ook de coalitie flink aangevallen erop.
1: Ja,
2: dat tempo omhoog moet.
1: Ja,
2: nu ben je dan zelf aan zet.
1: Ja.
2: En ik neem aan dat de wethouder van de VVD wonen onder zich gaat krijgen. En die moet het dan gaan invullen.
1: Ja, maar vindt u het zo verstandig van de VVD om daarin te stappen?
2: Dat is reuze onverstandig. Dat moet je niet doen. Want dat betekent dat over 4 jaar de kiezer gewoon zijn oordeel gaat vellen en dan is het gedaan met de VVD. En let maar op.
1: Want als deze poging slaagt, dan bent u, Zeewolde Liberaal, de grootste oppositiepartij. Maar wat voor weerwerk kan die nieuwe coalitie van u verwachten?
2: Ja, we zijn de grootste in de coalitie. We zijn geen coalitieleider, want zouden
1: oppositie.
2: Oppositie. Als dit zou gaan gebeuren, dan doen we dat samen met PvdA GroenLinks. En die heeft zelf al aangegeven dat ze het liefst voor hun linkse plannen met de VVD werkt. En niet met Zeewolde Liberaal. Vandaar dat in ons voorstel onze positie ingeruild is voor die van de ChristenUnie. Dus in feite kunnen wij met de PvdA ik zou zeggen.
1: U kunt niet echt een vuist maken. Dus.
2: Nou ja, kijk, de PvdA zou veel beter af zijn met ons in hun bootje. Dan dat wij daar buiten zitten. Want,
1: dat is hun keuze, hè?
2: Ja, maar als je goed kijkt naar ook weer de inhoud, het programma, dan zie je dat er overeenkomsten zijn waar het gaat om het terugdringen van de wachtlijsten, het opplussen van de sociale woningbouw, de visie op het ontmoetingsbord G-gebied, die komen wat PvdA en Zeewolde Liberaal betreft redelijk overeen. Dat is logisch ook, want we hebben samen gewerkt in de afgelopen periode.
1: Ik heb nog tijd voor één zin van u. Krijgt Zeewolde een stabiel bestuur?
2: Nee, dat wordt geen stabiel bestuur. Zit waarschijnlijk wel de rit uit, maar dat wordt één lastig, tragisch verhaal.
1: Kees Steiger van Zeewolde Liberaal, dank. Dit was over Flevoland gesproken. Prettige dag nog.
0: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goeiedag. Is het de gemeenteraad van Almere die wethouders het leven zuur maakt? Of hebben wethouders het hoge afbreukrisico ook aan zichzelf te wijten? Zo'n vraag die van belang is nu de gemeente binnenkort een heel nieuw wethoudersteam krijgt na de verkiezingen van maart. Ik praat erover met David de Vrede. Hij heeft de verhouding tussen wethouders en raadsleden van beide kanten meegemaakt. Was wethouder in Lelystad van 2020 tot 2022. En is nu fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Almere. Meneer de Vrede, van opgestapte wethouders, hoor je nog wel eens, die gemeenteraad is veel te bemoeizuchtig, maakt ons het werken bijna onmogelijk. Is er reden voor de raad om zich wat terughoudender op te stellen?
2: Ik denk als je kijkt, sommige individuele raadsleden maken het bijvoorbeeld met stellen van schriftelijke vragen af en toe wel heel bont. Dag in dag uit, week in week uit, zelfs als ze al weg zijn, zijn er zelfs nog vragen die beantwoord moeten worden. Ik denk zeker dat individuele raadsleden zichzelf daarin wat meer kunnen bedwingen. Maar anderzijds vind ik dat ook gewoon de rol van de raad. De raad moet controleren, de raad moet zijn kader stellen. En er is natuurlijk vaak die discussie van of de raad zich te veel met de details bemoeit in de uitvoering. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel wat de samenleving, wat inwoners vaak van je als volksvertegenwoordiger vragen.
1: Maar goed, als we daar even wat verder op inzoomen. Hè, want je hoort toch best wel vaak van opgestapte wethouders. Het mag wel wat minder. Almere is ook trieste koploper als je kijkt naar het aantal gesneuvelde wethouders. In de afgelopen 25 jaar is er geen gemeente geweest waar zoveel wethouders vanwege politieke problemen het veld moesten ruimen. Oud-wethouder Roelie Bos zat enkele weken geleden in dit programma. Die zei, raad gaat op de stoel van de wethouder. Wethouder zitten. Eind vorig jaar was een andere wethouder, Kees Aders, die zijn ontslag indiende en in een brief constateerde dat raadsleden zich naar zijn oordeel veel te veel met de uitvoering bemoeien. En daardoor kon hij zijn werk als huurder niet meer goed doen. In de Floriade enquêtecommissie waren destijds in de voren ook dat soort geluiden te horen. Een raad die veel te veel op de details zat. Je zou toch zeggen, raad is er toch om de grote lijnen te bewaken, om de kaders te stellen en besturen moet je overlaten aan het college.
2: Ja, maar dat, kijk, die hele situatie is natuurlijk vloeibaar. Ik heb zelf toen ik in Lelystad werkte eigenlijk nooit het zo ervaren met de raad dat ik het gevoel had dat men op mijn stoel ging zitten. Als ik mijn huidige wethouder in Almere, Alexander Spronk, spreek, die heeft dat gevoel ook niet sterk. Wat je vaak natuurlijk wel ziet, kijk, sommige thema's leven heel sterk. Dus er zullen raadsleden dieper induiken. Hè? Zeker, je noemt net de Floriade, daar zit natuurlijk een bepaalde lading en emotie omheen. Dat raadsleden zich natuurlijk ook wel wat fanatieker er tegenaan bemoeien. En dat de samenleving dat ook weer van die raadsleden vraagt.
1: Ja.
2: Aan de andere kant is het ook zo, als je kijkt naar bestuurlijke stijlen van wethouders. Op het moment dat je ziet vaak, kijk, de gemeentewet stelt heel duidelijk, het college gaat over de uitvoering, het dagelijks bestuur. Maar er heerst een bepaalde politieke mores, niet alleen in Almere, maar dat zie je eigenlijk in het hele land. En eigenlijk bij grotere gemeenten zie je het wel meer dan bij kleinere gemeenten. Een politieke mores dat ook wethouders niet over de uitvoering gaan, maar dat de ambtenarij daarover gaat.
1: Ja.
2: En dat wethouders eigenlijk heel druk bezig zijn, en ook burgemeesters, met hun ceremoniële rol. Ik zeg dat altijd vaak een beetje oneerbiedig, lintjes knippen en in de dienstauto zitten. En dat zeg ik met een knipoog. Maar wel dat op een gegeven moment, als die bestuurders zelf onvoldoende met die uitvoering bezig zijn, terwijl de raad dat al vaak gevraagd heeft van ze, van doe nou hands-on, pak die uitvoering aan, stuur zelf actief. Op het moment dat ze dat niet doen, ontstaat er onvrede bij die raad. Die raad controleert. En dan zegt die raad, dan ga ik zelf maar die rol overnemen.
1: Dus als de raad zich te veel met de uitvoering bemoeit, komt het eigenlijk omdat de wethouder zich te weinig met de uitvoering bemoeit?
2: Ik denk dat dat vaak, kijk, het is niet absoluut, maar ik denk dat dat vaak wel een reden is.
1: Ja, want ja, u zei dat net, hè? U bent wethouder geweest in Lelystad. Gek genoeg is daar nou begin dit jaar een bestuurscrisis uitgebroken, omdat wethouders het verwijt kregen dat ze zich te veel bemoeiden met de uitvoering door het ambtelijk apparaat. Er zijn uiteindelijk 3 wethouders opgestapt. U hebt eigenlijk ook wel gezegd, ik heb ook als wethouder daar wel eens sabotage meegemaakt van een opdracht die ik gegeven heb. Is het nou een voortdurende machtsstrijd eigenlijk tussen raad, wethouders en ambtelijk apparaat?
2: Ja, ik denk wel. Kijk, het resulteert vaak in een machtsstrijd. Het is een spel, een spel klinkt misschien wel denigerend, maar zo bedoel ik het niet. Het is natuurlijk een samenspel, zo wil ik het eigenlijk noemen. Dat zei Roelie Bos volgens mij ook al in het interview met jou pas. Het is een samenspel. En als wethouder, wat het moeilijke aan die rol is, is dat, kijk, de media en de raad denken vaak alleen maar aan de rol van de wethouder in de raad. Dus ja, de politiek.
1: Dat is het meest zichtbaar.
2: Ja, dat is het meest zichtbaar. Maar dat is 15% van je werkweek. Je bent die andere 85% van de week, in ieder geval dat zou je moeten doen naar mijn beleving, met die uitvoering bezig. En het uitvoeren van het beleid en de budgetten en de kaders die de raad heeft vastgesteld.
1: Ja.
2: En nou ja, kijk, dan heb je schaakt op drie borden. Want je schaakt met de raad, mm-hmm. je schaakt in het college met andere collegeleden van andere partijen. En zoals Roelie Bospas ook al zei, ook met andere belangen. Van andere bestuurders, ja. van andere achtergronden. Maar je schaakt ook nog op dat ambtelijke bord. Met, nou ja, in Almere volgens mij 2300 ambtenaren. In Lelystad met 600 ambtenaren. En ja, daar zitten ook mensen bij die het af en toe niet met je eens zijn.
1: Ja.
2: En er wordt altijd gezegd, ambtenaren zijn neutraal. Nou ja, ook ambtenaren gaan naar de stembus. Iedereen, zelfs als men zich daar niet van bewust is, heeft een politieke mening. Ja, ook ambtenaren.
1: Ja, in het recente verkiezingsprogramma van de SP Almere las ik ook dat u wil dat wethouders steviger de touwtjes in handen nemen. Als je dat niet doet, ontstaat er een vacuüm, schrijft u, waarin een vierde macht van hooggeplaatste ambtenaren ongecontroleerd haar gang kan gaan. Ja. Ook in Almere is de hooggeplaatste ambtenarij veel te machtig. Ja, dat zijn best wel grote woorden. Waar zie je dat nou aan?
2: Nou ja, kijk, ik denk ook daarin. Wij denken niet dat daar allerlei kwade complotten achter zitten of iets dergelijks. Het ding is, op het moment dus dat een college vanuit die bestuurlijke mores zich drukker maakt over lintjes knippen, recepties aflopen en interessant doen, noem ik het maar even, krijg je dat er een machtsvacuüm ontstaat in die uitvoering. En dan is het ook eigenlijk vanzelfsprekend dat het hogere ambtelijk apparaat, mm-hmm. en dan heb ik het niet over de mensen in de uitvoering of de beleidsschrijvers, maar op directieniveau, die gaan dan op een gegeven moment die uitvoerend besturende rol overnemen.
1: Ja, dus eigenlijk is het zo dat in uw optiek die wethouder best wat meer de ambtenaar op de huid mag zitten.
2: Nou ja, kijk, het is ook, dat is natuurlijk weer een samenspel. Kijk, een wethouder stuurt op zich niet actief het personeel aan. Hè? Dat is niet de rol. Dat gebeurt natuurlijk wel. Ik heb me daar zelf ook wel schuldig aan gemaakt, hoor. Dat zeg ik eerlijk.
1: Dat hoort de gemeentesecretaris te doen als directeur van de organisatie.
2: Afdelingshoofden, teamleiders. Ja, ja, ja. Maar ook daarin gebeurt weer dus van dat je denkt als wethouder, dat gebeurt te weinig, dus ga ik het zelf doen. Hm. Maar die wethouder moet natuurlijk sturen op de uitvoering van het beleid. Dus je stuurt op de inhoud. En het sturen op inhoud en het sturen op mensen, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ja, dat functioneert het beste als een wethouder in goede synergie opereert samen met directieleden en managers.
1: Maar goed,
2: dat
1: lukt niet altijd. Ja, maar hoe voorkom je nou dat er in Almere niet weer nieuwe wethouders gaan sneuvelen als er straks allerlei nieuwe wethouders aantreden en dat samenspel tussen raad en wethouders ook wat soepeler loopt?
2: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk, als je het hebt over het vertrek van alle wethouders in Almere, zitten daar tal van redenen achter. Hè? Dus er hebben ook persoonlijke redenen een rol gespeeld. Ziekte, allerlei aanleidingen. Als je kijkt, wat ik wel denk, is dat je hebt vaak, je ziet vaak raadsleden, hè, die wethouder worden.
1: Mm-hmm.
2: Roelie Bos zei het hier ook al, ik heb het zelf ook gezien. Niet ieder raadslid is goede wethouder. Andersom ook, niet iedere wethouder wordt vervolgens een goed raadslid. Dat zijn echt twee totaal andere rollen.
1: Dus je moet strenger selecteren?
2: Nou ja, je moet mensen selecteren die zowel een uitvoerende beroepservaring hebben, is onze mening. Hè? Dus een beroepsachtergrond in bestuur of in directievoering of leidinggevende kwaliteiten. Maar anderzijds, als je gewoon iemand uit bedrijfsleven plukt die helemaal geen politieke voelspriet heeft, dan gaat weer dat schaken in de raad weer helemaal fout.
1: Ja.
2: Dus je zoekt eigenlijk mensen die zowel uitvoerende kwaliteiten hebben, leidinggevende kwaliteiten, ondernemerskwaliteiten, en anderzijds politieke voelsprieten hebben.
1: Ja.
2: En dat is best lastig.
1: Je maar wat vond u nou zelf een goede wethouder die u de afgelopen tijd hebt meegemaakt? Even los natuurlijk van uw partijgenoot Alexander Sprong.
2: Nou ja, ik vind Alexander een verschrikkelijk goede wethouder.
1: Ja, nee, daar was ik al bang voor.
2: dat kan ik zeker niet ontkennen. Bedoel je specifiek in Almere of in zijn algemeenheid? Nou, dan ga ik iemand noemen die al even weg is. Dat is altijd veiliger, hè? Maar ik heb zelf met GroenLinks gedeputeerde Cora Smelik mogen werken.
1: Hmm.
2: Wij hebben samen in dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst gezeten, het milieutoezicht van onze regio. En dat vond ik nou iemand die alle kwaliteiten had.
1: Ja, zij is gewoon weer elders wethouder geworden.
2: Dat weet ik. Ik weet eigenlijk niet. Maar ik weet wel, kijk, haar achtergrond was interessant. Zij kwam uit de diplomatie.
1: Ja.
2: Maar zij is ook zelf directeur geweest van twee omgevingsdiensten. Mm-hmm. Dus zij was duidelijk iemand die zowel het politieke gevoel had, politieke voelsprieten, als een hele sterke beroepsachtergrond op uitvoerend directieniveau. En dat was dus ook iemand die het haar ideeën tot uitvoering kon brengen.
1: Dus daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.
2: Ja, zeker.
1: David de Vrede van de SP Almere, heel erg bedankt. Volgend weekend zijn er op zaterdag en op zondag nieuwe afleveringen van Over Flevoland gesproken. Graag tot dan.
3: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
4: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het aanvankelijk overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk in de provincie, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond is het wisselend bewolkt en droog. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Anna Wakker. Ze is al 30 jaar betrokken bij de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk. Goedemorgen, mevrouw Wakker.
3: Goedemorgen.
2: Wat doet een waker voor mensen in de laatste fase van hun leven?
3: Het doel is aanwezig zijn. Niet meer, niet minder.
2: Mm-hmm. En u doet dat vooral 's nachts?
3: Ik prefereer de nacht.
2: Ja?
3: Ja.
2: Wat is van waar de nacht?
3: De nacht is, dan ben je echt gefocust op alleen de gast die in bed ligt. Overdag heb je heel veel geregeld met dokters, wijkverpleegkundigen, familie die langskomt. Dan is er heel veel ruis in mijn optiek. En in de nacht ben je echt op diegene die op bed ligt gefocust.
4: Ja. Dus dat het is ook wel een kwestie van alert zijn.
3: Ja. Ja. Is iemand onrustig? Wil iemand een glaasje water? Of als het dat niet meer kan, even een swab door de mond. Of even een hand vasthouden. Of even een zijligging in bed geven. Van die kleine dingetjes.
4: Ja. U doet dit al 30 jaar, hè?
3: Ja.
4: Ja. Waarom bent u er ooit mee begonnen?
3: In 1994 overleed mijn schoonmoeder vrij plotseling. We waren op vakantie in Frankrijk. We kregen een belletje, toen nog niet met mobiele telefoons, maar via. Moeder ligt op bed en ze reageert niet meer. Dus wij met het zand tussen de tenen vanuit Frankrijk, hup, terug naar Urk. Heb ik samen met mijn zwager en schoonzus, we zijn maar met z'n vieren in het gezin van mijn man, hebben we een week echt 24-7 opgevuld. Schoonmoeder is overleden, maar misschien omdat de overgang van vakantie naar een intensieve periode, ik was kapot. Ik had niet meer de mogelijkheid om goed na te denken van hoe vullen we bijvoorbeeld de uitvaartdiensten in, wie moet er de kaarten hebben. Ik was moe. Een jaar later zag ik de advertentie van vrijwilligers gezocht. Toen denk ik, dat vind ik nuttig. Ik zocht een soort vrije tijdsbesteding. En dat leek me wel wat.
4: Maar was het dan van, hadden wij dat toen ook maar gehad? Dat had wat verlichting gebracht,
3: nee,
4: of dat niet?
3: Ik ben heel blij dat wij dat zelf hebben kunnen doen. Maar eventuele handinspanningsdiensten hadden misschien wel prettig kunnen zijn.
4: Ja. Ja. Maar toen had u wel zoiets van, toen ging ik terug naar uw eigen situatie, dat u dacht van, hé, daar kan ik andere mensen mee helpen.
3: Ja.
4: Juist, oké.
2: Okay. Wat betekent het voor mensen, voor nabestaanden, maar ook voor de cliënt?
3: Betekent dat er iemand aanwezig is die vrij fris is. En de mantelzorg, die kan zich even ontspannen. Die kan slapen, rusten. Echt slapen doen ze meestal niet, omdat ze toch in hun hoofd bezig zijn, maar rusten. En het idee dat er dan toch iemand is die hun eventueel erbij roept als er iets misgaat of als er iets niet goed gaat, dat geeft rust.
2: Ja, ja. Is dat ook wat u het meest mooi vindt aan dit werk?
3: Het geeft mij voldoening. Als de mantelzorg zegt 's morgens om 7 uur van ik heb heerlijk geslapen, dan denk ik, ziezo, die kan er weer tegen.
2: Ja, ja. Ja. Is er een moment dat u zich kan herinneren aan een sterfbed dat u altijd is bijgebleven?
3: Er zijn verschillende. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie een sterven net als een bevalling. Ieder sterven is anders, iedere bevalling is anders. Mm-hmm. Alleen het is de andere kant op. En er zijn overlijdens en vooral van jongeren. Die blijven mij het meeste bij. Van degene die jonger als jezelf zijn.
2: Ja.
3: Of in de leeftijd van je kinderen. Die blijven mij bij.
2: Is dat dan misschien ook de strijd die iemand levert omdat hij niet wil gaan? Of wat is het aspect dat daarin bijblijft?
3: Nou, daar zijn ook de verschillen in. Er zijn mensen die erin berusten. Er zijn mensen die boos zijn dat ze nu al moeten gaan. Ja, er kan onrust zijn waarvan ik niet weet waar dat wegkomt. Het kan. Ja. Maar dat is bij ieder overlijden anders.
2: Ja.
3: Er is voor mij elke keer weer een bepaalde drempel van in welke situatie stap ik nu.
4: Ja, want heeft u bijvoorbeeld ook wel gesprekken 's nachts?
3: Met de mantelzorg. Voornamelijk met de mantelzorg.
4: Niet met de gast, hè? Want u zei aan het begin, u noemt het bewust gast.
3: Ja, in het bijna thuishuis is het gast en het is cliënt, patiënt in het thuis. En ik zit voornamelijk in de thuissituaties. Alleen als het bijna thuishuis me nodig heeft, ben ik ook de nachten in het bijna thuishuis.
4: Ja.
3: Maar ja, hoe moet ik dat verwoorden? Ja, de mantelzorg die wil even van zich afspreken. En diepgaande gesprekken met iemand die op bed ligt. De mogelijkheden zijn er vaak niet meer.
4: Nee.
3: Er is, het bewustzijn, dat verdwijnt. Het kan wel, maar het is niet. Nee, ik verwacht het niet.
4: Nee.
3: Als het zo is, nou, is het fijn. Hoeft niet.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook best wel een emotioneel proces is voor u. Of heb ik dat mis?
3: Tuurlijk doet het wat met emoties.
2: Mm-hmm.
3: En vooral net wat ik zo straks zei, als iemand jonger als jezelf is, of als je in gezinssituaties komt waarbij je denkt van, dat is niet prettig. Of blijven jonge kinderen achter. Maar het is niet mijn familie.
4: Nee, u komt toch heel dichtbij.
3: Ik kom dat laatste stukje.
4: Ja.
3: Ik noem mezelf altijd wel, ik ben een schip wat voorbij gaat in de nacht. Mm-hmm. Je bent niet daadwerkelijk verbonden aan.
4: Nee, maar om uw beeldspraak even door te zetten, een schip kan heel veel deining veroorzaken. En dan bedoel ik het in uw werk als iets heel positiefs.
3: Ja. Rust.
4: Ja, waar dus nabestaanden heel veel aan hebben voor hun, de verwerking daarna.
3: Ik hoop het, want als iemand overleden is, dan komt ook de praktische zaken en dat vraagt ook enorm veel energie.
2: Ja.
3: Dat vind ik, als ik daar een hand in een voet kan zijn, is het voor mij goed. Ja.
2: En als u dan de deur achter u dicht trekt, wat voor gevoel heeft u dan daarna? Van, moet u dan bijkomen? Of?
3: Ik ben een heel praktisch ingesteld iemand. En dan zit ik in mijn hoofd al van hoe die dag eruit zal komen te zien. Ik ben heel dankbaar dat ik weer die deur achter me dicht mag trekken. En dat de dag weer voor je ligt en dat de vogels weer fluiten. En ja. Ik mag weer.
2: Ja. Bent u hierdoor zelf anders naar uw eigen eind gaan kijken?
3: Ja.
2: Op wat voor manier?
3: Dat je moet zorgen dat je zaken goed op orde zijn.
4: Wat voor zaken?
3: En zaken in de praktische zin van dat men weet, als ik zij plotseling of met een ziekbed komt overlijden, is er een document waarin dat al beschreven staat, maar ook dat je met je omgeving, met de kinderen, met de familie, dat je in goede harmonie bent.
4: En dat
3: bepaalt je wel.
4: Ja, en dat zou je misschien ook wel mensen willen meegeven over sterven, nabijheid.
3: Ik had laatst in een interview gezegd, als de specialist of de huisarts zegt van, meneer, mevrouw, we kunnen niets meer voor u doen. U heeft nog maar enkele weken te gaan of ze zeggen dan, het zal niet lang meer duren. Dan zorg dat je die tijd die er dan is, goed gebruikt.
4: Juist.
3: Om goed afscheid te nemen. En maak het voor je omgeving dan daarmee makkelijker.
2: Goed.
3: Ja.
2: Hartelijk dank voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
2: Anna Wakker van Urk, waker voor de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk.
1: Je luistert naar Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: politie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het ongeveer 18 graden. Er volgt een droge nacht waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij weinig wind zakt het kwik naar 12 graden. Morgenochtend is het aanvankelijk overwegend zonnig. In de loop van de ochtend komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Morgenmiddag is een lokale bui mogelijk in de provincie, maar veruit het grootste deel van de middag verloopt droog. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige westenwind. Morgenavond is het wisselend bewolkt en droog. Halverwege de avond is het ongeveer 17 graden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Ook op zondag, de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het

0: Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische

0: schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe? Hey. Hallo, om de Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt.